Ik zei dat wat Romein heil. Kijk eens jong, het is wel met mijn soul. Hoe je kijk eens jong, help me make it to the night.

Life is on my side. Den boer zei Julio Jussen. Het is geen noemde Julio Jussen, I can't see glory now.